Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Lommelse VZW Akindo heeft tijdens de Sanicol Airshow een recordbedrag van €15.000 ingezameld. Zo'n 35.000 bezoekers konden tijdens de vliegshow geld schenken aan het goede doel. Akindo organiseert vakanties voor kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties. Met de opbrengst wil de organisatie kleinschalige weekendvakanties met extra begeleiding opstarten. Dat moet helpen om de wachtlijst van ongeveer 145 kinderen terug te dringen. Het ingezamelde bedrag is het hoogste in 46 jaar. In IJsden wil masmechelaar Erik Ketsia de oude schachtbok opnieuw laten draaien. De 59-jarige won met zijn voorstel het burgerbudget van de gemeente en krijgt €10.000. Op vaste tijdstippen wil hij de schachtwielen laten bewegen samen met de bekende mijnsirene en mijnbel. Een speciale knop zou overdag gebruikt kunnen worden, maximaal 1 keer per half uur. Ketsia wil zo de herinnering aan de mijnindustrie levend houden. Hij gaat nu met de gemeente bekijken hoe het project technisch gerealiseerd kan worden. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, al zijn er later op de dag enkele lokale buien mogelijk. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Beaufort. Vrijdag blijft het helemaal droog en krijgen we geregeld de zon te zien.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Oh, it's

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Kom gauw terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zijn. We vergeten die felle pijn.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk kunnen inwoners zich aansluiten bij het nieuwe gemeentelijke vrijwilligerskorps. Vrijwilligers helpen bij noodsituaties zoals overstromingen, hittegolven of stroompannen. Ze ondersteunen de hulpdiensten bijvoorbeeld met waterbedeling, evacuaties of het organiseren van opvang. Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn en een blanco strafregister hebben. Een basisopleiding EHBO en jaarlijkse bijscholing zijn verplicht. Ervaring als hulpverlener is niet nodig. Vrijwilligers krijgen de opleiding gratis en zijn tijdens hun inzet verzekerd. Het project komt tot stand in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen. Meer info op genk.be onder vrijwilligerskorps. Beringen en Te Sendre-Loham gaan nauwer samenwerken voor de ontwikkeling van industriezone Poort West-Limburg. De twee gemeentebesturen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er komt ook een gezamenlijke gebiedsregisseur die het centrale aanspreekpunt wordt voor ondernemers, investeerders en overheden. Die persoon begeleidt nieuwe investeringen en volgt ontwikkelingen op het bedrijventerrein op. Daarnaast zorgt de gebiedsregisseur voor een betere afstemming tussen beide gemeenten. Daarbij staan jobs, duurzaamheid, mobiliteit en ruimtegebruik centraal. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, al zijn er later op de dag enkele lokale buien mogelijk. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Beaufort. Vrijdag blijft het helemaal droog en krijgen we geregeld de zon te zien.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Weijers.

0: Niks zo mooi als het ochtendgloren, de morning sky. Goedemorgen allemaal, je hoorde de George Baker Selection. En weet je wat? Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En behalve de koffie staat ook de muziek klaar vanochtend. Muziek van de Gibson Brothers, van de Dizzy Man's Band, van de Lovin' Spoonful en van Freddy Fender.

Dat was K3 en Hey Ja Mama. Je luistert naar Ludo, naar Radio Ludo met natuurlijk Espresso. Deze ochtend ook weer tussen 9 en 10 en ook vandaag nemen wij alweer een uurtje terug mee naar de jeugdjaren van de populaire muziek. De jaren van de darts. Wow.

0: darling.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Heerlijk meeneurigen op een donderdagochtend. Dat moet kunnen natuurlijk met Julio Iglesias en Un Sentimental. En iedereen kent tegenwoordig Erik Vallege van zijn goede muziek en ook van zijn Sanne natuurlijk. Maar weet je waar het eigenlijk allemaal mee begon voor deze Erik Vallege? Met deze groep Pendulum en met deze plaat It's a Beautiful Day.

En het mocht een beetje swingen voor David Gwent en Jackie Graham in 1985. Could it be I'm falling in love? En op zaterdagmiddag en op zondagmiddag tussen 12 en 2 hoor je Tegenwoordig op Weekend met Karin de Kreeve. En daarom heeft zij, daarin beter gezegd, geeft zij aandacht aan alles wat er eigenlijk te gebeuren staat in en om Hasselt en bij uitbreiding ook in Limburg. Dus heb je een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen moet kennen? Stuur het naar info@radioludo.be. Dat is info@radioludo.be. En Karen zorgt ervoor dat het in de oren van onze luisteraars komt. Ferme dam, hè, die Karen.

Ja. En als ik op een karaokeavond kom en ik moet dan toch een nummer zingen, dan kies ik voor dit. Tequila van The Champs. Daarvoor Rose Garden en Lynn Anderson. En daarvoor Love and Spoonful met Summer in the City. En dat was meteen ons drie like voor vandaag. En nu naar Nederland, naar de Blue Diamonds. Till I Kissed You.

Inshallah, dat was Adamo en daarvoor de Blue Diamonds met een nummer dat we eigenlijk beter kennen van de Everly Brothers, Still I Kissed You. En toen ik deze versie van de Blue Diamonds draaide, dacht ik zo van, nou, dat andere nummer van Blue Diamonds, dat hele bekende daar hoor, Ramona, heb ik al een eeuwigheid niet meer gehoord op Ludo. Zullen we daar een keer verandering in brengen? En u zult het mij waarschijnlijk wel vergeven, tenminste dat hoop ik, dat ik twee keer op 10 minuten tijd de Blue Diamonds op je ga loslaten. Maar nu met een allergrootste en allermooiste.

Mooi toch, hè? De Dizzy Man's Band en Tic Tattoo. Wat is dat alweer een lange tijd geleden? 1970 kwam hij uit. En het is al Nederland wat de klok slaat tegenwoordig hier. Tegenwoordig het laatste kwartier hier bij Radio Ludo. Alleen Adamo sprong er een beetje tussenuit, want als een Belg natuurlijk de best verkopende Belg op muzikaal vlak. Maar daarnaast hadden wij allemaal Nederlandse bands. Twee keer de Blue Diamonds en één keer de Dizzy Man's Band. En van welk land dacht u dat de volgende artiest afkomstig was? Dewey Dizer. Ja.

Wat klonk die toch nog goed, hè? Die hit uit 1979 van de Gibson Brothers, Que Sera Mi Vida. Ja, want daar zijn we sterk in hier bij Ludo. Altijd de beste kwaliteit van de muziek. En natuurlijk ook de beste muziek uit de jeugdjaren van de popmuziek. En morgen is het weer vrijdag, want voor vandaag zit onze tijd erop. En als u morgen ook luistert, dan mag u een bank vooruit en krijgt u een kus van de juffrouw. In dit geval van Mickey Day. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Belt. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Bild vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção nesse país.
0: Lula neemt het op tegen Flávio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Wat een song van Jimmy Gilmer en de Fireballs uit het midden van de 60s. Boom, boom, boom, boom, tot 7 over 10. Goedemorgen, donderdag intussen 17 september. Wat schuift die maand toch heel snel weer voorbij, hè? Ook al de helft van de maand september achter de rug. Zullen wij liedjes draaien van Bart Peters uit het album Urbanus Vobiscum met Madame met een bontjas dit uur. Ook Johnny Ray, I'll Never Fall in Love Again, tot zelfs de Summer Night van John Travolta. Absoluut. Het is de Wereldpatiëntveiligheidsdag vandaag op 17 september. Straks meer daarover na Bob Davidsen.

Annemarie. 17 september, dit is de Wereld Patiëntveiligheidsdag. Die wordt georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie om wereldwijd bewustzijn te creëren rond patiëntveiligheid. De focus is preventie van schade veroorzaakt door de gezondheidszorg, medische fouten, onveilige procedures of gebrekkige infrastructuur. Elk jaar wordt voor een thema gekozen. Voor 2025 is dat veilige zorg voor elke pasgeborene en elk kind. De dag krijgt aandacht via campagnes, ziekenhuizen, gezondheidsorganisaties en betrokken gemeenschappen om veiligheid en kwaliteit in de zorg te verbeteren. 17 september, de Wereld Patiëntveiligheidsdag.

maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Alleen maar liefde en niks anders dan liefde. Roger Glover in Guests in Love is All. In de zomer van 1974. Met ervoor uit de zomer van 66 nog eens de New Vaudeville Band in de Winchester Cathedral. Vandaag op 17 september herdenken wij Bob Bauma. Straks meer erover na deze plaat van Johnny Ray.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 17 september, wij herdenken vandaag Bob Bauma, Nederlandse tv-presentator, journalist en publiciteitsman, die op 17 september 2009 op 79-jarige leeftijd overleed. Bob Bauma begon zijn carrière als journalist bij het Nieuwsblad van het Noorden en maakte later de overstap naar de televisie. Zijn grootste bekendheid verwierf hij met het populaire KRO-filmquiz voor de briefkaart op de eerste rang die hij van 69 tot 82 presenteerde. Met zijn kenmerkende begroeting, lieve dames, beste heren, werd hij een vertrouwde verschijning op de Nederlandse tv. Later presenteerde Bob Bauma ook Cijfers en Letters en was hij teamcaptain in Hints. Daarnaast werkte hij bij de platenmaatschappij Phonogram en was hij betrokken bij de Nederlandse filmwereld. Bauma wordt herinnerd als een markante tv-persoonlijkheid uit de pioniersjaren van de Nederlandse televisie.

Let the Little Girl Dance. Dat was de Billy Blanth op Ludo. Zinnen in een goede twist of een goede shout. En als je die twee combineert, dan krijg je dit van Chuck Adams en Pliers met twist en shout.

Stap op zaterdag 26 september om 20 uur binnen in de magische wereld van Hollywood tijdens de 9e editie van Harmolicious. Het harmonieorkest van de Koninklijke Muziekmaatschappij Casino Tongeren neemt u mee op een muzikale reis langs de bekende en meest geliefde filmmelodieën. Van meeslepende avonturen in epische klassiekers tot ontroerende soundtracks in spectaculaire blockbusters. Een gevarieerd programma brengt de kracht van filmmuziek tot leven in een sfeervol concert voor jong en oud. Zaterdag 26 september om 20 uur. Alle informatie bij Jeroen Billings van de Koninklijke Muziekmaatschappij Casino Tongeren. De deelname bedraagt 18 euro voor Harmolicious.

Het gekend Eurovisieliedje uit 1977 met Myriam met L'Oiseau et l'Enfant. Goede voormiddag, Radio Ludo, toonaangevende radio vanuit Hasselt op FM, op DAB+ en via radioludo.be. En ook in Haspengouw hoor je ons op FM. Dit is de Wooden Heart, Jewel.

Mooi, hè? Het blijft erg mooi. Een vrolijke, vlotte zang van bijna met de Fairy Tale. Tot bijna 11 uur, straks regio nieuws en nog meer Lunchbox tot 12 uur hier op donderdag voormiddag. En nu Bart Peters uit het album Urbanus Vobiscum. Allemaal liedjes door Nederlandstalige artiesten gebracht op Songs van Urbanus. Madammen met een bontjas.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Lommelse VZW Akindo heeft tijdens de Sanicol Airshow een recordbedrag van €15.000 ingezameld. Zo'n 35.000 bezoekers konden tijdens de vliegshow geld schenken aan het goede doel. Akindo organiseert vakanties voor kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties. Met de opbrengst wil de organisatie kleinschalige weekendvakanties met extra begeleiding opstarten. Dat moet helpen om de wachtlijst van ongeveer 145 kinderen terug te dringen. Het ingezamelde bedrag is het hoogste in 46 jaar. In IJsden wil masmechelaar Erik Ketsia de oude schachtbok opnieuw laten draaien. De 59-jarige won met zijn voorstel het burgerbudget van de gemeente en krijgt €10.000. Op vaste tijdstippen wil hij de schachtwielen laten bewegen samen met de bekende mijnsirene en mijnbel. Een speciale knop zou overdag gebruikt kunnen worden, maximaal 1 keer per half uur. Ketsia wil zo de herinnering aan de mijnindustrie levend houden. Hij gaat nu met de gemeente bekijken hoe het project technisch gerealiseerd kan worden. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, al zijn er later op de dag enkele lokale buien mogelijk. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Beaufort. Vrijdag blijft het helemaal droog en krijgen we geregeld de zon te zien.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Heel erg fijn van die Zweedse ABBA. Knowing me, knowing you is the best I can do in het jaar 77. 10:55 tot 12:00 nog Lunchbox. The Merry Men, dit uur bij ons. Ook André Brasseur. En zelfs een liedje van Gloria Gaynor zitten erin in onze uitzending. In de krant straks een message in a bottle. Een boodschap in een fles die na 31 jaar tevoorschijn kwam. Daar moeten we alles over weten. Maar eerst Tom Jones met Delilah.

Een vakantiekrantennieuwsje. Een vrouw uit Zeeland kreeg tot haar verbazing na 31 jaar een reactie op een boodschap die ze als kind in een fles had gestopt. Toen ze 10 jaar was, gooide de vrouw het flesje met de brief de zee in tijdens de vakantie. En afgelopen zomer spoedde het aan op het strand in Denemarken, waar het gevonden werd door een wandelaar. Hij besloot haar op te sporen en stuurde een brief terug. Ik dacht dat niemand het ooit zou vinden, zegt de dame ontroerd. Een oude kindertekening zat nog steeds in de fles. Op sociale media deelt ze het bijzondere verhaal, want soms komen dromen echt terug. Meisje krijgt na 31 jaar antwoord op haar boodschap in een fles.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa.

Heel aparte uitvoering van Knocking on Heaven's Door met Eric Clapton en Arthur Lewis. En daarvoor is Nicolijn Bischenfrieden uit Eurovisie 1982. Heel veel vrede op de radio. En ook wij keren terug met een vredesoperatie, zo dadelijk na 1944 op 17 september.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 17 september 1944 was er de operatie Market Garden. En daarmee keren we terug de tijd in. Op 17 september 1944 begon operatie Market Garden in Nederland. Het was een groot geallieerd offensief om bruggen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem te veroveren. Duizenden parachutisten belanden achter de Duitse linies. Het doel was een snelle doorgang naar Duitsland en het einde van de oorlog. Hoewel sommige bruggen werden ingenomen, mislukte de slag om Arnhem. De operatie eindigde met zware verliezen voor de geallieerden. Market Garden werd later bekend als een brug te ver. De operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog, 17 september 1944 in Nederland.

Dat was Richard Anthony en Je me suis souvent demandé uit het midden van de jaren 60. Gaan we naar 11:30 op, met zo dadelijk nog een liedje van Whitney Houston. En hier nemen we je mee met The Merry Men en The Island in the Sun.

Dat waren de Kings en Mr. Pleasant op Radio Ludo. Toonaangevende radio met Whitney Houston, daarvoor nog eens uit de 90s. Vandaag een weetje over synthetische sokken op deze 17e september.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Aan de Universiteit van Leicester deden studenten een opmerkelijk onderzoek naar hoe lang het duurt voordat sokken biologisch afbreken. En daar gaat ons weetje over. Ze ontdekten dat synthetische sokken gemiddeld zo'n 50 jaar nodig hebben om volledig te vergaan. Het was een verrassend lange tijd, vooral omdat sokken vaak verloren gaan, voordat ze zelfs maar versleten zijn. Het onderzoek benadrukte ook het milieuprobleem van textielafval en het belang van duurzame materialen. Studenten maakten met dit project op een grappige manier duidelijk dat onze sokken een flinke impact kunnen hebben op het milieu. Het werd een populair voorbeeld van hoe alledaagse dingen wetenschappelijk onderzocht kunnen worden.

Een hele goede voormiddag. Je luistert Radio Ludo met de Nederlandse Poolseketten Georgie uit het midden van de 70s. Wat Nederlandstalig, absoluut. En dan eentje wat je weinig of niet meer terug hoort. Een hard to find classic. Ik wil met je trouwen. Hier is een zekere Peggy.

Your baby ain't your baby anymore, Paul Da Vinci. Heerlijk mooi, 1974 uit de happy jaren van de 70s. Hè. Het is bijna 12 uur, zometeen de collega's op de radio. Een hele middag door met jouw toonaangevende retrohits. En nu nog Anneke Christie en Dag Vreemde Man. Ik wens je een mooie donderdag, bijzonder graag tot morgen.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zo'n 800 Hasseltse kleuters starten in oktober met een bijzondere poetsuitdaging. Alle kinderen van de derde kleuterklas krijgen een goodiebag met een scheurkalender. Die daagt hen uit om 20 dagen lang elke dag hun tanden te poetsen. Zo wil Stad Hasselt gezonde mondzorg van jongs af aan stimuleren. Na de uitdaging leveren de kinderen hun ingevulde kalender in op school. Daaruit worden tijdens de herfstvakantie 10 elektrische tandenborstels verloot. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. Een jonge schrijfster uit Peer maakt deze week haar debuut met een bijzonder prentenboek. Romilly Veenstra bedacht het verhaal van Steentje Stan al op 9-jarige leeftijd tijdens een wandeling waarbij ze met steentjes speelde. In Het Steentje Stan, een steengoede wereldreis, gaat Stan op zoek naar avontuur en ontmoet hij onderweg Cindy. Samen beleven ze een onverwachte reis. Het 34 pagina's tellende prentenboek verschijnt op vrijdag 18 september bij uitgeverij Boekscout en kost €16,50. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, al zijn er later op de dag enkele lokale buien mogelijk. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Beaufort. Vrijdag blijft het helemaal droog en krijgen we geregeld de zon te zien.

Daarmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: See Nora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Genk kunnen inwoners zich aansluiten bij het nieuwe gemeentelijke vrijwilligerskorps. Vrijwilligers helpen bij noodsituaties zoals overstromingen, hittegolven of stroompannen. Ze ondersteunen de hulpdiensten bijvoorbeeld met waterbedeling, evacuaties of het organiseren van opvang. Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn en een blanco strafregister hebben. Een basisopleiding EHBO en jaarlijkse bijscholing zijn verplicht. Ervaring als hulpverlener is niet nodig. Vrijwilligers krijgen de opleiding gratis en zijn tijdens hun inzet verzekerd. Het project komt tot stand in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen. Meer info op genk.be onder vrijwilligerskorps. Beringen en Tessenderlo-Ham gaan nauwer samenwerken voor de ontwikkeling van industriezone Poort West-Limburg. De twee gemeentebesturen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er komt ook een gezamenlijke gebiedsregisseur die het centrale aanspreekpunt wordt voor ondernemers, investeerders en overheden. Die persoon begeleidt nieuwe investeringen en volgt ontwikkelingen op het bedrijventerrein op. Daarnaast zorgt de gebiedsregisseur voor een betere afstemming tussen beide gemeenten. Daarbij staan jobs, duurzaamheid, mobiliteit en ruimtegebruik centraal. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, al zijn er later op de dag enkele lokale buien mogelijk. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Beaufort. Vrijdag blijft het helemaal droog en krijgen we geregeld de zon te zien.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zo'n 800 Hasseltse kleuters starten in oktober met een bijzondere poetsuitdaging. Alle kinderen van de derde kleuterklas krijgen een goodiebag met een scheurkalender. Die daagt hen uit om 20 dagen lang elke dag hun tanden te poetsen. Zo wil Stad Hasselt gezonde mondzorg van jongs af aan stimuleren. Na de uitdaging leveren de kinderen hun ingevulde kalender in op school. Daaruit worden tijdens de herfstvakantie 10 elektrische tandenborstels verloot. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. Een jonge schrijfster uit Peer maakt deze week haar debuut met een bijzonder prentenboek. Romilly Veenstra bedacht het verhaal van Steentje Stan al op 9-jarige leeftijd tijdens een wandeling waarbij ze met steentjes speelde. In Het Steentje Stan, een steengoede wereldreis, gaat Stan op zoek naar avontuur en ontmoet hij onderweg Cindy. Samen beleven ze een onverwachte reis. Het 34 pagina's tellende prentenboek verschijnt op vrijdag 18 september bij uitgeverij Boekscout en kost €16,50. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, al zijn er later op de dag enkele lokale buien mogelijk. Het wordt 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Beaufort. Vrijdag blijft het helemaal droog en krijgen we geregeld de zon te zien.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadame. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijden Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.